0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: ook al weet je niet meer wie ik ben.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
1: Het is nu 4:00.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

gezocht, maar niet gevonden. Genoeg geleefd, maar veel te kort.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Een hele goede ochtend op deze hoogdag. Maar we zijn er met onze ochtendprogramma. De ochtend stond tussen 7 en 9. Heel speciaal voor onze luisteraars. Luc Steenen was dat en ik hou van alles wat je bent. Heel wat fijne platen, dus de moeite waard dat je hem zeker op Radio Nova houdt. Vandaag en ook voor de rest van de toekomst.

Please Say You'll Be Mine. Ja, jullie zijn natuurlijk van Radio Nova. Jullie hebben daarvoor gekozen. Maar voor onze bijzondere dank wil ik wel eens zeggen op deze hoogdagochtend. Hè. En ik kan jou even meegeven, als ik zo even kijk naar de krantenkoppen, wel 1700 mensen in quarantaine op cruiseschip in Bordeaux.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken...

Het is toch een fantastische zanger, hè? Jan Smit en Tranquilo. Wel, een goudschat van 6.700 euro ligt ergens in Vlaanderen verstopt. Wie het vindt, wel, die mag het houden.

Mieke, en breng me terug bij jou. Ja, dat samplingsje, dat doet mij toch wel aan een heel speciaal liedje denken. Als jij meent te weten welk, dan mag je me dat even laten weten. Stef@radionova.be. Ik weet, mijn belletje zal ook rinkelen, zoals dat bij het programma was. Gert Verhulst in de live, die werd dus gestoord door zijn eigen deurbel in de tafel. Je moet er maar voor hebben.

met het vliegtuig naar Spanje van Ferry de Lid, een man uit Nederland. Hè. Ik ga even met jullie het weerbeeld gaan overlopen. Hè. Voor vandaag donderdag, het wordt een triestige bedoeling met een maximale temperatuur van 11 graden. Heel wat regen en ook een onweertje kan er wel eens in zitten. Voor vrijdag, wel, dan kan ik ook wel zeggen, het gaat beter worden, 13 graden. Voormiddag heel wat zon en ook droog, namiddag kans op wat regen. Zaterdag, het weekend dan, ook maximale temperaturen van 13 graden voormiddag, droog, maar af en toe is een wolkje. Namiddag een klein spatje regen is er misschien ook wel mogelijk. Dan gaan we nog even kijken naar zondag. Maximale temperaturen 14 graden. En nadien zou het wel beter kunnen worden met temperaturen om en bij de 1 à 22 graden volgende week.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Voor onze mensen die al wakker zijn en het een beetje moeilijk hebben. Wel, ik heb zo eens een plaat opgezet van Trisha. Waarvan je zegt, hé, daar word ik wel blij van. Hilari, hilari, day. En zo gaat het maar verder. Louis Tucker, heel lang geleden, Midnight Blue. Tot zo na 8 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maximaal rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

Ik vind hem persoonlijk een van de favoriete platen voor mezelf dan wel. Van John Dennis en Glinsters in je ogen. Van harte welkom in een tweede deel van onze ochtendstond hier bij Radio Nova.

Please Come Back Home and I Cry and I Cry van Bobby Curtola. Zo heet deze man. Hè. Christian en Diana, die hebben het nog even over die ware liefde. MUZIEK

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Always Together as One. Ondertussen ook alweer 16 jaar geleden. Ja, je ziet, de tijd die staat niet stil. Hè. Wat het regen weer betreft, ja, we krijgen heel wat regen vandaag over ons Belgenlandje. Met ook wel eens misschien een donderslagje. Temperaturen niet zo fameus. 11 graden, morgen 12 graden. Maar het zou ietsjes droger worden morgen dan.

Wat is ze populair, hè? En nog altijd deze zomer zal je ze wel even zien op een of ander festival. Of misschien wel op het podium weer van 10 om te zien, hè? Camille. En nog eens die diamant. Jackie Wilson.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

Ja, ja, ja. L'amour est bleu van Vicky Leandros. Ja, L'amour est bleu, zou ik niet zo zeggen van Deborah uit Temptation Island. Hè, want zij reageert op bedrog van Ilias. Hij weet hoe marginaal en vies ik dat vind.

Ja, ja, ja, ja, Dusty Springfield en You Don't Own Me. Nog even om over het Songfestival terug te komen. Het slechtste cijfer in jaren. En dan heb ik het over de eerste halve finale. Songfestival trekt net geen 500.000 kijkers. Dan zie je toch wel dat dat of die populariteit van zich af gaat nemen. Hè? Ik laat jullie, wat mij betreft, om 9 uur is er Jan Bakker. 11 uur is er onze Ruud van Opstal. En die andere collega's natuurlijk ook in de namiddag. Tot morgen vroeg 7 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Ray Benjamin met Oh Oh Wat Ben Je Mooi. Goedemorgen, morgen. We zijn donderdag 14 mei. Het is een feestdag vandaag. Onze lieve Heer Hemelvaart. Dank u wel ook in de richting van onze collega Stef Leeuwenhaart. Hij was er al heel vroeg bij. Uit de veren met Stef om 7 uur 's ochtends.

Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. We gingen terug naar de jaren 80 hier bij Nova. Nederlandstalig werk van begin de jaren 90. Bart Kael, de school.

Barkuil. In de Lindenstraat in Appels, een deelgemeente van Dendermonde, heeft gisteravond een hevige brand gewoest in een boerderij en een aanpalende woning. De dieren in de stallen, paarden, koeien, die konden wel gered worden, maar het Piet van Appels, dus het kleinere broertje van het Ros Beijaard, is dus wel volledig in vlammen opgegaan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting. Jan.

0: was.
1: We gingen terug naar 78 met Henk Wijnhaart en de Vlam in de Pijp. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Willemes zullen de titel van minister van staat gaan krijgen. Dat is bevestigd aan de redactie van de VRT. Minister van staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 aangeduid. Waar men vroeger benoemingen aan de lopende band deed, was het sinds enkele jaren helemaal stilgevallen.

stiefdieners, ja, ik heb de sleutel weggesmeten. Iedere dag weer Radio Nova, het muziekpaleis van maandag tot en met vrijdag. Tussen 9 en 11.

handig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Jan Bakker.

Bart Herman met woorden voor jou. In Assenede is een man van 20 aangehouden omdat hij zich voordeed als een bankmedewerker en zo een vrouw probeerde te bestelen. Hij belde de vrouw en vertelde dat er verdachte betalingen waren gebeurd met haar bankkaart. De vrouw liet de man naar huis komen om de kaart op te halen, maar een familielid belde eerst direct naar de politie. Die kon de man op het moment dat hij aan de deur stond op heterdaad betrappen.

Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Ook op deze feestdag zijn we van de partij met het programma's hier bij Radio Nova. Ik kan je niet...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Een man van 25 die is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever in de Vlaamse Ardennen zou hebben gestolen om aan de slagers in Gent gaan door te verkopen. Volgens de advocaat van de man kan het gaan om een heel systeem waarbij slagers aan lage prijzen vlees hebben aangekocht. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen heeft de man de afgelopen maanden zeker duizenden kilo's vlees gestolen van zijn werkgever. Een vleeswerkend bedrijf dus in de Vlaamse Ardennen.

Evelien Canoot met Liefde die lacht. De smartlap van je welste. We gaan terug naar 73 met Jean Terra.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.
3: Het Muziekpaleis.

0: Wanda Jackson en we gingen terug naar 58. Er zijn menselijke resten gevonden en dat in riolering in Vilvoorde. Die zijn tenminste al 7 jaar oud, zo blijkt. Dat blijkt dus uit een DNA-onderzoek. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is er overeenkomstig met menselijke resten die al in 2019 werden gevonden. Over de identiteit is er voorlopig nog niets geweten.
1: Zo'n hele nacht, eenzaam in het donker, dat grote

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Jantje Bakker.

regelmatige basis duiken we even terug in de jaren 60. Jackie Linton met Don't Take Away Your Life. Zeg bedankt voor het luisteren. Ja, morgen zijn we vrijdag. Ben ik er graag terug bij om 9 uur hier bij Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova. Dit is München en Ruud.
3: Heerlijk Holland.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
3: Hits, hits, na hits. Je hoort ze allemaal hier.

0: Ja, dat was een heerlijk inkoppertje hier op de donderdagmorgen 11 uur voorbij bij Radio Nova. De start van Lunchen met Ruud. Inderdaad, een beetje een speciale dag vandaag, want het is dan wel donderdag. Maar het is ook zondag vandaag, Gerda.
1: Ja, het is inderdaad. Het is Hemelvaartsdag.
0: Hemelvaartdag, zondag. Gerda is er vandaag komen bijzitten. Vind ik eigenlijk heel plezant, maar... Gerda, die zit hier natuurlijk niet voor niets. Want we gaan vandaag gewoon het programma Lunchen met Ruud doen. Dat u van me gewend bent tussen 11 en 1 uur. Maar we gaan onze luisteraars vandaag op deze speciale dag, Gerda, een beetje verwennen.
1: Ja, dus mensen die graag een plaats zouden willen horen.
0: Ja.
1: Het zij voor iemand anders, het zij voor hunzelf. Die mogen natuurlijk altijd een berichtje sturen. Die kunnen ook... via onze Facebookpagina een bericht erop zetten. We kunnen het via de website www.radionova.be. Het kan via onze Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: 0469-1883-60. Gerda, staat de telefoon doorgeschakeld naar
1: de
0: ons?
1: De telefoon is doorgeschakeld.
0: De telefoon is doorgeschakeld, dus we gaan het bij deze dan ook officieel even openen. Zo, dat is bij deze gedaan. We gaan... jullie telefoontjes afwachten 0469-1883-60 als jullie ons iets te vertellen hebben. Als jullie een plaat willen horen op de radio, dat kan live. Maar jullie kunnen dat ook gewoon doorgeven aan Gerda. Dan schrijft zij het allemaal eventjes netjes op en dan komt jullie plaat hier op de radio. Maar jullie mogen dat dus ook live vertellen, mochten jullie daar zin in hebben. In ieder geval, ik heb hier al wel het een en het ander klaarstaan aan muziek. En we gaan ze allemaal dus draaien. Fijne muziek op de radio de komende 2 uren hier op de donderdag.

0: hadden met deze plaat een flinke wereldhit te pakken. En ze stonden er zelfs mee tot in de hitlijsten in Amerika. Heel lang geleden allemaal weer al, maar heel plezant om dan nog eens een keer te draaien hier op de radio. Dat was Soul Sister en The Way to Your Heart. Gerda, er heeft al iemand een plaat gevraagd. Vertel eens.
1: Ja, ik heb hier al een berichtje binnengekregen van Karin van de Loek. En zij schrijft, graag zou ik een plaatje voor mijn ventje Jurgen laten draaien. Die nu al een paar dagen thuis is door een val. Als het kan, word gauw beter, schat. Van Wiltura. En dit van zijn vrouwtje Karin.

Ja, het begon allemaal in de jaren 70 voor deze zussen uit Nederland. Alice en Karen, Alice May en Karen Wood. En samen vormden ze Maywood en scoorden ze redelijk wat hits. Dat was uiteraard Maywood en dat wel met Late at Night. Ja, jullie hoorden het daar straks al in het nieuws. Het is allemaal niet al te druk aan de Belgische kust. 20% minder boekingen in de hotels dan vorig jaar. En dat heeft uiteraard allemaal met het weer te maken. De komende dagen redelijk wat regen en dergelijke. Maar we hebben er vernomen dat het na volgende week toe allemaal wederom een stukje beter gaat worden. Een Vlaamse klassieker nu, Willy Sol.

0: Ja, hebben jullie dit soort platen in gedachten die jullie heel graag willen horen op de radio? Wel, we wachten op jullie, hè. 0469-188360. Een bericht via onze website, via de Radio Nova-app, oftewel via onze Facebookpagina. Sam Goris komt eraan met zijn allernieuwste plaat binnen nu en een klein minuutje.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad,

0: meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Dit is Lunch met Ruud.

0: Ja, dat moet hem worden. Hè. De single, nieuwe single voor Sam Goris de komende zomer. En het gaat er eentje worden. Ik ben er bijna zeker van. Sam Goris dus met zijn uitspraak. Hè. Rak. We horen dat heel vaak als hij op de televisie is. Als ze de wereld gaan verkennen met het gezin. En dan wordt dat woord regelmatig gebruikt. En hij heeft bij zijn eigen gedacht wel. Ik ga daar een liedje over maken. En daar is hij in geslaagd. Gerda, er is nog wat binnengekomen dat we moeten draaien hier op de radio.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Christian Doekers. Rak! Zij schrijft: dag Gerda en Ruud. Graag een plaatje van Michael Angelo. Heel dicht bij jou. En dat voor al mijn vrienden. Voor mijn twee dochters Anja en Sandra. Mijn zus Ingrid, ook voor Ronnie en broer Guido. En zeker voor mijn chef.

verzoek aangevraagd door Christian Doekers, deze Michael Angelo. En heel dicht bij jou, Gerda. We hebben nog wat verzoekplaten. We gaan dat zo meteen behandelen. We gaan hem even opzoeken. Komt er zo meteen aan. We gaan eerst luisteren naar een fijne klassieker. En dat allemaal van ABBA. Hier op de donderdag, vandaag een beetje zondag. Hemelvaartdag dus. Ja, ABBA, Lay Your Love on Me. Hebben jullie favoriete platen? Laat het maar komen, hè. 0469 1883 60. Een berichtje via onze website, Facebookpagina. Het kan allemaal. We wachten er nog even op. Intussen tijd dus ABBA hier op de radio. Goedemorgen allemaal. Dit is Lay Your Love on Me.

0: Gerda, ik hoor het onze bazin al weer zeggen. Daar heb je Ruud weer met ABBA. Ja, ja, Tanja, we horen die graag. ABBA, Leo Love on Me. Allemaal alweer van heel lang geleden. Gerda, vertel eens, want we moeten nog het een en het ander draaien op verzoek.
1: Ja, inderdaad. Jurgen Philips, die stuurt hier een berichtje. Graag het liedje van Frank Galan en Sandra Kim. Door veel van mij te houden, omdat ze... Ah ja, wacht, zij te houden. Omdat ze mooie plaatjes laten draaien voor mijn lief vrouwtje Karin.
0: Ja.
1: Dus even, hij laat dat plaatje draaien voor zijn lief vrouwtje Karin.
0: Inderdaad. Fijne muziek op de radio hier. Sandra Kim en Frank Galan. Goedemorgen.
2: Zoals...

0: gedraaid voor Jurgen en Karin. Deze prachtplaat van Frank Galan, tezamen met Karin. Door veel van mij te houden, ja. En als we dan bij Sandra Kim zijn beland, Gerda, dan zitten we al heel vlug bij het Songfestival.
1: Voorrondes.
0: De voorrondes zijn daar volop voor bezig. Vanavond weer eentje, denk ik dan. En zaterdag is de finale. En aanstaande zaterdag staat dus België in de finale. En dat met de zangeres, hoe heet ze ook alweer al? Isilla. Dancing on the Ice gaat ze dus zaterdag zingen in de finale. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Gerda, vertel eens, want er moet nog iets gedraaid worden, maar dan een Spaans liedje, als ik het goed begrepen
1: heb. Ja, Leo Slinger die stuurde een berichtje.
0: Wie was dat?
1: Leo Slinger,
0: oké.
1: Okay. Hij stuurt, hallo Radio Nova. Is het mogelijk om eens een Spaans liedje te draaien? Namelijk Burbujas de Amor. En dat is van Juan Luis Guerra.
0: Guerra, inderdaad. Guerra. En dat liedje dat hebben wij gevonden. En dat gaan we nu draaien hier in Lunchen met Ruud. Een rustig liedje.

0: Ja, aangevraagd door Leo Slinger. Deze heerlijke Spaans nummer van Juan Luis Guerra hier bij Radio Nova. Ik moet heel even vlug naar de telefoon. Hallo, goedemorgen.
1: Ja, dag Ruud, dat is Martin. Hè.
0: Dag Martin, hoe gaat het met u?
1: Mooi, redelijk. Hè?
0: Jullie zijn ook een klein beetje aan het genieten van... Ja, het is donderdag vandaag, maar een beetje van een zondag.
1: Ja. Bij ons is het alle dagen zondag. Hè?
0: Bij jullie is het alle dagen zondag wel, dat horen wij graag. Ja, jullie kunnen vandaag...
1: Ruud, je moet er zelf een zondag van maken. Hè?
0: Dat is waar, dat klopt inderdaad.
1: Moet je er zelf zondag van maken.
0: Klopt, dat doen wij hier, proberen we hier op de radio ook. Wij houden eigenlijk ook een beetje een zondag. Ja. Het is wel lunchen met Ruud, maar we maken er gewoon een zondagse versie van. Dus vandaag kunnen we uitzonderlijk eens de luisteraars op de radio laten. Verzoek laten draaien, dat kan dus allemaal. En vertel eens Martin, wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, wel een plaatje, hè.
0: Ja, dat heb ik klaarstaan, wat jij graag wil horen. Dat is Roy Orbison en Lana. En voor wie mag dat zijn, hè?
1: Ja, wel, voor iedereen dat ik kan, hè.
0: Voor iedereen dat je kent.
1: Ik kan mijn man zijn alles niet opnoemen.
0: Nee. Misschien dat we hem straks nog horen op de radio, hè.
1: Ja, alsjeblieft misschien, ja.
0: We hebben nog even tijd, hè. Dus,
1: vrienden en kennissen, heel het Nova-team en alle man.
0: Ah, oké. Okay. Dan zijn we niemand vergeten. Zeg, Martin, bedankt voor even te bellen naar de studio, hè.
1: Dat is graag gedaan.
0: Maak er nog een toffe dag daar met z'n tweetjes en geniet van onze muziek, hè.
1: Ja, zeker weten.
0: Deze is voor jullie, Roy Orbison en Lana.
1: Tot van het weekend, hè.
0: Ja, tot van het weekend, hè, Karin. Wat zeg ik? Martin, excuseer. Ja, tot ziens, hè. Da-da.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Dit is Radio Nova.
7: Dit is Lunch met Ruud.

0: Ja, schrijf deze beste man nog niet af, hè, want hij zingt nog altijd, hij treedt nog altijd op. Hij maakt nog altijd muziek. Wel, wel. Deze Danny Christian, dat was inderdaad van al heel lang geleden. Dat was zijn welgekende Rosamunde. We gaan naar de telefoon. Goedemorgen, Ruvin.
1: Ja, goeiedag. Tot met Ruvin hier, hè.
0: Dag, Ruvin. Hoe is het ermee?
1: Goed, hè.
0: Ja? Ja, maar ik had u eigenlijk al gewoon wel verwacht. Ik denk, als Martien belt, dan gaat Ruvin ook nog eventjes contact opnemen met de studio.
1: Hè? Vier van onze tweeën.
0: Zeg, Ruvin, vertel het eens, jong. Wat kunnen wij voor u betekenen, hè?
1: Ik wil iets herinneren van... Foxy Foxtrot.
0: Foxy, Foxy Foxtrot van Nico Haak.
1: Nico Haak.
0: Ja. En, zeg, en voor wie mogen we die allemaal draaien, hè?
1: Wel voor mevrouw Martin.
0: Ja.
1: De Dingendans, hoe noemt dat alweer?
0: De Charleston.
1: De Charleston.
0: Ja, maar dat kan ik niet, hè.
1: Ik ook niet.
0: Ja.
1: Voor zijn broer wel.
0: Ja.
1: Goed, Lieve en Pierre.
0: Ja.
1: Zus Karin en schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Johan. Het volledige Nova-team natuurlijk. Ja.
0: Dank u.
1: Dat moet ik ook niet vergeten.
0: Ja.
1: Carla en Stef is daar ook bij. Frank de Groef. Ruud en Herda.
0: Dank u.
1: Ah ja. Dat was ik. Monique en Eddie. Greta en Johnny, en zeker Irene en Nora, haar zoon. Allee, Nora, haar zoon en zijn vriendin, zeker niet vergeten.
0: Oké. Okay. Iedereen gaat?
1: Iedereen gaat.
0: Voilà.
1: Alle wie dat vergeten.
0: Oké, okay. Zeg, dan gaan we jouw plaat draaien, hè. We gaan dansen met Nico Haak, we gaan de Foxtrot doen, en dat nummer dat heet uiteraard Foxy Foxtrot. Ruvin, merci voor de bellen, jong.
1: Ja, dat heb ik graag gedaan.
0: Ja, en tot misschien zondag, hè.
1: Ja, tot zondag.
0: Oké, goed. Salutjes, hè. Nee,
1: zondag ben ik. Dan zijn we weg.
0: Oké, we zullen wel zien. Hè? Salutjes.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.
4: Dit is Lunchen met Ruud.

0: ik zag jou maar heel even. Dat waren de, of dat was de nieuwe single voor de Romeo's. Hier aan het begin van deel 2, Lunchen met Ruud. Ja, Gerda, ik doe er in één keer aan denken. We mogen de plaat van de dag niet vergeten natuurlijk, hè?
1: Ah, ja.
0: Die moeten we zo meteen draaien. Je moet misschien nog eens eventjes uitleggen aan onze luisteraars, Gerda. Hoe zit dat met die plaat van de dag? Want er zijn heel wat mensen die denken dat ik zelf een nummer uitkies, maar zo is dat niet, hè?
1: Nee, dat is zo inderdaad zo niet. En soms ben je daarvoor wel een beetje krikkel, zal ik maar zeggen. Als je die plaat niet vindt of zo. Maar ik maak dus elke maand maak ik een planning op en ik maak die goeiemorgenplaatjes. En in het goeiemorgenplaatje, daar in die tekst die daarop staat, daar zit de titel van de dagplaat in verwerkt.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Ja.
0: En dat verschijnt op onze Facebookpagina.
1: En dat, morgens verschijnt dat op de Facebookpagina. En ja, er zijn mensen die dan zoeken om wie dat gaat.
0: Ja.
1: En ja, jij draait de plaat natuurlijk.
0: En ik draai de plaat. En na de plaat van de dag komt ook nog de quote van de dag. Die moeten we straks rond 12:30 ook nog even doen. Hè?
1: Ah, ja. Ja.
0: Dat gaan we dus allemaal regelen. We zijn er vandaag helemaal speciaal voor jullie op deze speciale dag. Hemelvaartdag. Het is vandaag een klein beetje een zondag. Vele vrije dagen. Of een vrije dag voor heel wat mensen. Dus hebben jullie iets in gedachten wat jullie nog heel graag willen horen hier op de radio? 0469 18 83 60. Dat is ons telefoonnummer. Jullie kunnen een bericht plaatsen via onze website. Dat is radionova.be. Of stuur eventjes iets via onze Radionova app. Dat kan natuurlijk ook, hè. We draaien nog tot en met 1 uur de allerleukste muziek. Muziek ook uit Vlaanderen. Dit is de nieuwe Gary Hagger. Het nummer dat heet Beter dan Goed. Een goedemiddag en smakelijk.

0: Nou, het is er dan weer eentje waar je dan niet op kan blijven stilzitten. Jullie kunnen dat allemaal bewonderen via onze videostream via de website radionova.be. Even klikken op videostream en jullie kijken mee in Studio 3 van Radio Nova. En dat allemaal op deze donderdagnamiddag in Lunchje met Ruud. Gerda, waar het nu tijd is voor de plaat van de dag waar we het net over gehad hebben. Dus vertel maar eens, wat heb jij vanmorgen gepost op onze Facebookpagina?
1: Wel, de plaat van de dag, dat is De Kater duurt maar even. En die komt van Frans

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Het is eigenlijk een liedje dat in de ochtend moet gedraaid worden op de radio. Morning Girl, deze Sean Cassidy bij Radio Nova hier in lunchen met Ruud. Dat we nog doen tot en met 1 uur. Gerda, jij vertelde mij iets over Imca Marina.
1: Ja, inderdaad. Imca Marina was gisteren jarig. Die is 85 jaar geworden. En op Facebook hebben we daar natuurlijk heel veel reacties op gekregen. Ook over de liedjes, want er was ergens een kleine discussie over het liedje Surabaya. Dat zou gezongen zijn door Anneke Grunlich,
0: Klopt.
1: Surabaya is ook gezongen door Imca Marina. Zelfs heeft ze dat 3 maal opgenomen, keer in 63, nog daartussen nog een keer. En in 22 heeft ze dat nog een keer opgenomen.
0: Oké, Surabaya.
1: Dus Surabaya is wel degelijk van Imca Marina ook.
0: En Imca Marina kennen we van redelijk wat liedjes. Viva España en dergelijke. En Vino heeft ze ook gezongen.
1: Ja.
0: Vino,
1: ja.
0: Waar blijft de wijn? Wel, ik heb dat nummer gevonden, Gerda. Ik stel voor dat we dat eens een keertje draaien. Gisteren jarig dus, nu op de radio, op Radio Nova. Dit is Imca Marina. MUZIEK

0: een lekker glaasje wijn tijdens jouw lunch. Het zou zomaar kunnen. De jarige Imca Marina. Gisteren dan toch, die zong er allemaal over. Vino, vino, waar blijft de wijn? Terwijl het deze plaat aan het spelen was, kregen we nog een telefoon. Gerda, vertellen ze.
1: Waar Ruvin belde nog eens terug. Hij zegt, de mensen zijn zeker bang van te bellen. Dus kan ik nog een keer bellen, zegt hij. En hij vraagt nog een plaatje aan. En dat is de plaat van Danny Fabri. Mijn liefde voor jou.
0: Mijn liefde voor jou. Aangevraagd door Ruvin. We draaien hem hier nog op de radio. In Lunchen met Ruud. Hier op de donderdag. Vandaag 14 mei.

0: Daar straks nog de Wonder of You op de radio. Nu het Nederlandstalige versie van Danny Fabri en Mijn Liefde voor Jou. Gerda, we doen hier dagelijks de quote van de dag. Dat is vandaag niet anders. Ik heb net wat thee gedronken, Gerda. En het,
1: ja. Hij wil niet beneden blijven.
0: Nee, hij wil niet beneden blijven. Dus ik ga het vlug aan jou laten. De quote van de dag. Doe maar.
1: Je geest is een magneet. Als je denkt aan zegeningen, zul je meer zegeningen aantrekken. Als je denkt aan problemen, zul je problemen aantrekken. Cultiveer je goede gedachten, wees positief en optimistisch.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Aan tafel.

0: Ja, jullie zitten op het juiste adres hoor voor de allergrootste klassiekers. Die draaien we hier natuurlijk altijd via radionova.be. Dat waren Gary Puckett en de Union Cab. En dat was inderdaad Young Girl. Gerda, ik heb me laten vertellen dat er mensen onderweg zijn op dit moment. En ze zijn naar onze radio aan het luisteren.
1: Ja, ik kreeg hier een berichtje binnen van onze buurvrouw Leen.
0: Hola.
1: En zij vraagt, wil je een plaatje draaien voor ons? We zitten in de kar op een rondrit in Deftingen.
0: Mm-hmm.
1: Graag het liedje van Engelbewaarder. En ze zegt, we hebben in de kar Radio Nova opstaan. Hoe leuk is dat?
0: Inderdaad, hoe leuk is dat? Veel plezier daar jullie allemaal. Jullie kunnen gaan genieten van deze prachtige, deze Engelbewaarder.

0: Ja, Gerda, we hebben ons laten vertellen dat het daar heel gezellig is, hè, tijdens die rondrit.
1: Ja, ik denk dat de kar in Deftingen goed aan het bewegen is, okay, want ja. Volle ambiance.
0: Heel veel plezier met de muziek van de Radio Nova. Wel, dat stemt ons allemaal weer heel goedgezind. En dat allemaal hier in Lunchen met Ruud.

0: Ja, dat gaat hier nou de hele dag door, hoor, bij ons op de radio. Want er valt nog heel wat te beleven. Dat waren de Gibson Brothers. En dat wel met Non-Stop Dance. Gerda, we gaan richting 1 uur. Dat wil zeggen dat we klaar zijn met lunchen met Ruud voor vandaag.
1: En dat we zelf kunnen gaan lunchen.
0: Ja, dat we zelf kunnen gaan lunchen, inderdaad. Gerda, vanmiddag geen Frank de Groef, maar we hebben wel gezorgd voor vervanging.
1: Ja, Patrick van Bever, die neemt over. Dus tussen 2 en 4. Dus het programma blijft Into the Groove. Maar dus met Patrick van Bever in plaats van met Frank de Groef. En tussen 4 en 6 is er natuurlijk ook het Spitsuur met Patrick de Groot.
0: Inderdaad, dus vanmiddag kunnen jullie lekker blijven luisteren naar onze muziek. Dat kan allemaal via jouw internetradio, via radionova.be, via de Radio Nova app. Dus waar dat ook maar geluid uitkomt, overal is Radio Nova te ontvangen. Gerda, ik kan van hieruit nog 1 liedje draaien, maar dan moet ik hier eerst het een en ander gestopt zetten. Zo, dat is ondertussen gebeurd. Ik heb nog een spiksplinter nieuwe Nederlandstalige plaat klaarstaan. En die is van Johan Veugelers.
1: Okay.
0: Graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Into the Groove. Patrick van Bever.

Toch een heerlijke plaat, hè? Deze uit 1988, Hanny en de Rekels. Met liefde is meer dan sympathie. Het is donderdag vandaag en normaal gezien hier om 2 uur zit onze collega Frank de Groef hier op deze stoel achter deze microfoon. Maar hij kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn. Dus vandaag is het zonder de Groef te doen en moet je het stellen met Patrick van Bever. Een bijzondere goede middag allemaal en wij vervangen onze collega Frank de Groef dan ook met heel veel plezier vandaag in deze aflevering van Into the Groove. Het is donderdag hier bij jouw Radio Nova en wij hebben weer 2 uur lang heerlijke platen voor jullie, zoals deze nu. Diego Holsken is dit, gloednieuw dit nummer, diner voor twee.

een beetje zwoele plaat deze hier. Komt uit 1960, een grijze kraker dus, met andere woorden. Dat was Johnny Madara en dat met Dolce Suena hier op jouw radio. Ja, we zijn vandaag donderdag ondertussen al geworden. We zijn 14 mei, beste vrienden. Het gaat snel natuurlijk als je het naar je zin hebt. En af en toe met zo'n zonnestraaltje erbij. Ja, dat maakt het helemaal compleet natuurlijk. Alhoewel, die zonnestralen hebben wij de afgelopen tijden al een enkele keren moeten missen. Want al die regen die blijft ook maar komen hier uit de hemelsluizen. Maar daar gaan we niet beginnen op roepen, want anders begint het hier terug te regenen. Yo Valli nu op je radio. En dat met Jolie. Ja, c'était joli. Heel mooi plaatje.

heel leuk deze man nog eens gehoord te hebben op de radio. Het is al enkel jaren geleden natuurlijk. John Horton was dat. En dat met Als zich een man eenzaam voelt. Blijf luisteren, want hier zometeen bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. En dat in het programma Into the Groove van onze collega Frank de Groove. Maar nu ter vervanging uiteraard, omdat hij er niet kon bij zijn. Zometeen dus Sergio. En je eigen leven. En daarna ook nog een terugblik uit de 1961. Bobby V. en How Many Tears. Zometeen dus.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is
2: Nova.
1: Radio Nova.
3: Patrick van Beven
4: draait ze voor jou.
5: Voor jou.
6: Jongen,

Bobby V. 1961. Uit dat jaartal kwam deze terugblik. How many tears was dat? En deze hier, die is dan weer iets wat nieuwer. Ja, het is een gloednieuwe trouwens. Marvin de Geest is dit nu op je radio. En dat met Jij maakt mij een ander mens.

0: Ja, dat lust ik ook wel, Quattro from Maggi. Dat was Jeffrey Leunenberg. Een gloednieuwe single, L'Italiana, was dat hier op de radio. En net daarvoor hadden wij ook nog een terugblik van Jacques Herp. En dat met de Toreador, Oh Señorita. Ook alweer een plaat uit de 70er jaren hier op jouw radio. Radio Nova, je eigenzinnige radio. Wij gaan deze nu eens voor jullie draaien. Ja, een heel mooi sentimentele plaat vind ik toch wel. Een gloednieuwe trouwens ook nog, erbij. Lisa Lewis is dit nu. En dat samen met Jackie Lafont in dit singeltje. Hier is ze met Vriendschap.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: het is hier weer plezant hier op de radio op deze donderdagnamiddag. Yo, de Django Wagner en ik blijf voor altijd bij jou. Allee, vooruit, dat is lief bedoeld waarschijnlijk. Zometeen dan gaan wij nog eens kijken naar de hitparade van de 90er jaren. In 1991 kwam Stef Bos op de markt en dat met zijn papa.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
5: Op jouw radio.
4: Op jouw radio.

0: jou.
1: Ja, papa, ik lijk steeds meer op jou. Stef Bos was dat uit 1991 met deze papa. Ja, en ook al is het vandaag een druilerige donderdag. Ja, we moeten erdoor natuurlijk. We hebben vandaag al onweer gehad. We gaan het misschien nog wel krijgen. Regen voorspellen ze ook vandaag een paar keer tijdens de dag. Maar daar gaan we ons niet te veel van aantrekken. We gaan gewoon hele leuke muziek draaien op je radio. Zoals jullie dat allemaal gewend zijn hier bij jouw Radio Nova. Je eigenzinnige radio. Deze hier, die komt uit 1961. Wat een terugblik. De Cousins zijn dit. En dan met Dang Dang.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Ja, nog eentje voor het geval dat je vanavond... Niels de Stadsbader was dit met een plaat uit 2022. Ook al een paar jaar geleden. Ik neem er één. Beste vrienden van de radio, we gaan langzaam maar zeker richting het tijdzijn toe. Richting 3 uur. En dat betekent dat wij eruit gaan, wat het eerste gedeelte betreft, met een plaat van formaat. Het klinkt misschien wel leuk, maar het is dan ook een plaat van formaat. Gerrit van Veldhoven heb ik nog voor jullie. En dat met die mooie nachten daar in Mexico. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur voor deel 2 van Into the Groove. Ter vervanging van onze collega Frank de Groove. Want die kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn. Tot straks.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Into the groove.

Ik denk dat het een heel gezellige dame moet zijn, volgens Yves Segers zijn woorden toch. Zo is nu eenmaal Rosie, Rosa, Rosanna. Ook alweer een plaat van enkele jaren geleden. Welkom hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit is het programma Into the Groove op jouw donderdagnamiddag. En dat ter vervanging van onze collega Frank de Groove, want die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus wij nemen het hier tot zover van hem over. Ja, ik zou zeggen, wij gaan het komende uur nog heel wat leuke platen draaien. En zeker en vast hier in deze aflevering van Into the Groove bij jouw Radio Nova. Dit is Frans Duits nu en hij heeft er genoeg van.

Een terugblik uit de 70 jaren 1979. Je hoorde When the Boys Come Home van à la carte hier op de radio. En de komende twee platen, die mogen er ook wel vandaag bij zijn. Allereerst Gary Hegger, die staat klaar met Morgen weer een dag. En daarna ook nog Frank van Etten en Als een engel op mijn pad. MUZIEK

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Into the Groove.

Ja, geen gezeur, geen vuiltje aan de lucht. Dat waren de woorden in deze single van Justin De Wild. Je hoorde Cheerio, een gloednieuwe single hier alweer bij jouw eigenzinnige radio. Wij gaan terug in de tijd naar de 60er jaren. 1963 kwam deze plaat uit. Ja, Maxine Brown is dit.

0: Ja, de originele is van Ryan Paris, dacht ik, deze La Dolce Vita, nu op jouw radio, door Rudy Meins hier in deze aflevering van Into the Groove vandaag. Niet met Frank de Groove, maar ter vervanging ik dus op jouw radio. Nog tot 4 uur deze aflevering en wij hebben nog heel wat leuke platen tot en met 4 uur. Zoals bijvoorbeeld de Jacksons, die komen er ook nog aan. Wat hebben wij nog meer? We hebben Jasmin nog voor jullie. En ja, we hebben nog heel wat andere leuke platen. Bijvoorbeeld de plaat die er staat aan te komen. Ja, dat is er een van Sugar Free en Ilari zometeen.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio No.

Ja, achtereenvolgens was dit hier Sugar Free met Ilari en daarna Klazina, de vrijgevige dame, want zij wil alles met jou delen. Allee, vooruit, dank u wel, met andere woorden. We hebben voor jullie Arne Jansen nu en Schaam je voor je tranen niet.

Arne Jansen en Schaam je voor je tranen niet. En de plaat die ik nu klaarstaan heb, ja, die hoeft eigenlijk al geen aankondiging meer. Nee, het komt uit 1981. Hier zijn ze, de Jacksons en Can You

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
5: Iedere werkdag tussen 2 en 4. Into the

aardig deuntje toch wel, deze hier. Uit de 70 jaren, midden bepaald in 1970. Dat was Dave Edmunds en I Hear You Knocking. Hier op jouw donderdagse aflevering van Into the Groove. Vandaag ter vervanging van onze collega Frank zit ik hier op deze plaats. En zometeen, ja, na 4 uur is er hier ook weer de spitsuren die eraan komen. Met onze collega Patrick de Groot hier bij jouw eigenzinnige radio. Wij gaan deze nog eens voor jullie loslaten. Ja, het is een plaat van een 2-tal jaar geleden. Ingrid is dit en Erik Vlanders. En dat met Koud Hart.

al die geweldige platen op jouw radio. De luisteraars van Radio Nova, eigenzinnig en anders, die weten wat ze hier elke dag kunnen verwachten. Nederlandstalig, Vlaamstalig werk en afgewisseld met de gouden terugblikken uiteraard. Dit was deze keer een plaat uit de 80er jaren, Cheryl Lee Ralph, en dat met In the Evening. Het zit hier op wat deze Into the Groove betreft vandaag op uw donderdagmiddag hier bij Radio Nova. Het was ter vervanging van onze collega Frank de Groef dat ik hier mocht de plaatjes aan u presenteren. Ja, hij zal hier straks wel zijn ding komen doen. Ja, want Patrick de Groot die staat zometeen klaar. En dat met de spitsuren hier bij Radio Nova. Mij betreft, ik ben er graag één deze dagen terug bij. En dat met heel veel leuke muziek voor jou op je radio. Ik zou zeggen, veel plezier met zometeen Patrick de Groot in de spitsuren. En tot de volgende. En wij gaan eruit met Jasmin en Meisjes van de Nacht.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Internationale doorbraaksingle van Boyzone, hoewel het nummer onlosmakelijk verbonden is met de eerste boyband, is het eigenlijk een cover. Het origineel werd in 1974 uitgebracht door de Amerikaanse familiegroep, de Osmonds, en ze was destijds ook al een flinke hit. Love Me For A Reason, Boyzone, hier bij Nova. Dit allemaal hier op deze donderdag. Welkom op jullie eigenzinnige radio. Meteen ook een verlengd weekend voor de meesten. En wie we ook willen bedanken is onze collega Patrick van Bever, de vervanging van onze collega Frank Groef. Dit is Michael Lenzo, de Toreador.

dromerige sfeer uit 1975. De classics met My Song is a Love Song. Niemand bracht dit typisch Limburgse flyer sound zo mooi als deze mannen. Een herinnering om in te lijsten hier bij Radio Nova. De classics waren dit. Straks nog Louis Atje Fernandes.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Dit is Radio Nova.

We gingen even terug naar het jaar 1998 met de Vlaamse klassieker Nostalgie ten top met Liliane Saint-Pierre en haar Boven de Wolken. Dit komt uit 1978, La Bionda, One for You, One for Me.

De sfeervolle country single van Corina. De tekst en muziek zijn geschreven door haar echtgenoot en producer Peter Keerman. Het nummer sketcht een muzikaal portret van een eenzame cowboy die langs de oever zwerft en verlangt naar hijst Colorado River. Dit is Dee Clark, terug in de tijd. Bring Back My Heart.

0: meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Patrick de Groot op Radio Nova.

Mary Wells, ze scoorde de ene hit na de andere. Haar megahit My Guy uit 1964 verbrak zelfs de ijzeren greep van de Beatles in de Amerikaanse hitlijsten. Ze was zo groot dat de Beatles haar persoonlijk vroegen om hun voorprogramma te verzorgen tijdens hun Britse tournee. Een single uit 1962, The Day Will Come. Dit zijn ook de Kreuners, 1991. Maak me wakker.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven, omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Melissa Smilda, sinds haar start in 2012 heeft ze zich volledig toegelegd op het gezellige Nederlandstalige levenslied en de piratenmuziek. De nummer 1 voor mij. Dit allemaal in het tweede deel hier bij Novaya Eigenzinnige Radio. Een terugblik naar het jaar 1972. Pepino Di Capri, Roberta. Lassie.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

0: meer zie je dat.
1: Naast zijn groepen staat hij ook solo op het podium met een mix van eigen singles en grote meezingers. Ter gelegenheid van zijn 50-jarigste verjaardag bracht hij zijn nieuwste feel-good single Elke dag wordt mooier. En dit allemaal hier bij Nova. Dit zijn Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day.

De man die begon aan zijn carrière als een feilloze Elvis-imitator veroverde daarna de wereld met lichte klassieke muziek en verraste onlangs vriend en vijand door met een metal-repertoire graspopplat te spelen. Helmut Lotti, 1989, kom nu. Dit zou een nieuwe single moeten zijn, Mike Oskam, Madame Bonjour. Hey, madame.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

Deze plaat is een zeer persoonlijke project van de zangeres, bekend van het Eurosong en de danceformatie To Fabiola. Ze schreef het nummer na een mentaal zware periode waarin ze kampte met een burn-out, met de popballade. Dus luisteraars die het moeilijk hebben, een hart onder de riem steken en moed inspreken. Hou vol. Dit is nog Roger Baten, Blijf je bij mij.

Even een stuk terug in de tijd met G. Ray Wills and the Three Keys is een uiterst zeldzame historisch Amerikaanse tiener- en garage-rockartiest die uit de jaren 60 kwam. My Old Feelings. Dankjewel om te luisteren hier op deze donderdag.

head up high and don't be afraid of the dark.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

de zon komt altijd weer op. En uit het donkere der nacht komt een nieuwe dag. Die dag dat ik je weer zal zien.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoerse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarkets en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarkets en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoerse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

veeg je tranen weg. Volg je hart, wat men ook zegt. Ik zal altijd achter je staan, jongen. Wat je ook doet. Doe voorzichtig. Het gaat je goed.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.